Lazar, Kinu Ungaga, Nifelheim, Ispelheim, Ied, Istroba, Feder, Imer, Jotenskeva, Reza. Kinu Ungaga, Nifelheim, Ispelheim, Ied, Istroba, Feder, Imer, Jotenskeva, Reza. Kinu Ungaga, Nifelheim,